vertellen, het is de wind. Ik zou je vertellen, het is de wind die terug mijn tenen twerkt. Ik zou je vertellen, het is de wind die ik terug mijn tenen vier. Het is de wind die terug mijn tenen twerkt. En de reeg fine treetjes van het verlienen, ik voel dat ze verdwenen. Het is de wind die terug mijn tenen twerkt. Het is de wind die terug mijn tenen twerkt. En de reeg fine treetjes, de reeg fine treetjes van verlienen, ik voel dat ze verdwenen. Simple,